togende olina okusonyiwa olwokwagala kwolina katonda bakatonda nakwolwalero tusazewo okusonyiwa wuliranga osonyiwa omukwano gwo gwolina gwofunye leero abakukola obubi abakulumya omutima yogera bugambe mukama leero nsonyiwa omwami wange mukama leero nsonyiwa abaana bange batambulira leero mukama nsonyiwa mujja wange leero nsonyiwa mukama yangobya ku mulimu leero